0: Life Radio. We buy cars. Die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
1: 6 to 9 a.m.
2: This is KFM Mornings.
3: Rise and shine.
2: On KFM.
3: KFM.
2: 94.5.